0: van zo'n 3 kilometer. Het verkeer naar Limburg moet er over 1 rijstrook en er is een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. Vannacht wolken, wat lichte regen. Later vannacht klaart het op en minima rond 16 graden. Overdag wordt het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog en maximaal tot 22 graden. Zondag begint de dag zonnig, tegen het einde van de dag dan kans op een bui en zachte maximaal tot 25 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook al maatregelen genomen. De kinderopvang blijft gewoon open. Hackers hebben meer dan 1 miljoen gegevens gepubliceerd die ze hebben gestolen van de stad Berlijn. De stad wou het gevraagde losgeld, zo'n 2 miljoen euro, niet betalen. De gestolen data werden door de hackers na het verstrijken van de deadline vrijgegeven op het darknet. Het gaat om ongeveer 1,4 miljoen bestanden, onder andere personeelsdossiers, loonbrieven, maar ook vertrouwelijke documenten uit parlementscommissies en kwetsbaarheidsanalyses van de drinkwatervoorziening in Berlijn. Een door nazi's gestolen schilderij wordt teruggegeven aan een erfgenaam van een Joodse kunstverzamelaar. Dat is overeengekomen in een schikking en bekrachtigd door een Argentijnse rechter. Het schilderij, genaamd Damesportret, gemaakt door de schilder Giuseppe Vittori Ghislandi, dook vorig jaar op toen Nederlandse journalisten het werk zagen hangen op foto's van een IMO-advertentie op een Argentijnse makelaarssite. De woning in kwestie was van erfgenamen van een nazi die na de Tweede Wereldoorlog tientallen geroofde kunstwerken meenam op zijn vlucht naar Argentinië. Op de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn dubbelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de tweede ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanne van de Winkel en Daria Snigur. Vannacht wat wolken en lichte regen. Later vannacht klaart het op, minimaal rond 16 graden. We krijgen een bewolkte dag, wisselend bewolkt, soms opklaringen, overwegend droog. En ook maximaal tot 22 graden. Zondag begint zonnig. Tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Luik waarschuwt dat het streng zal optreden tegen bezoekers die dit weekend het afgesloten gebied in de Hoge Venen betreden. Stewards van het natuurpark zijn aanwezig om bezoekers te informeren en te begeleiden naar zones die wel toegankelijk zijn. Intussen blijven brandweerploegen uit 3 Waalse provincies nog nablussen. Om brandhaarden snel op te sporen worden ook drones van de civiele bescherming ingezet in de Hoge Venen. De Verenigde Naties willen een nieuwe wereldkaart tot standaard maken. Het gaat om een kaart die wetenschappelijk correcter is dan de Mercatorkaart die nu meestal gebruikt wordt. Op die kaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gestemd over de zaak. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen het voorstel. De resolutie is niet bindend, maar kan wel gevolgen hebben voor schoolboeken en ook voor navigatiesystemen wereldwijd. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreeks van Lommel en maakte er ook zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg een warm welkom van het Lommelse publiek en daar was hij blij om.
2: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dan mag het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar het niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
1: En dankzij de zege van Club Brugge staat de ploeg mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Maar die spelen nog dit weekend. Lommel blijft 8e. En de overkoepelende vereniging van Belgische voetbalsupporters eist de onmiddellijke intrekking van het verbod voor Antwerpfans om de competitiewedstrijd van vanavond op Standaar bij te wonen. Ze zijn niet welkom in Luik. Volgens de Luikse burgemeester De Meijer zijn er niet voldoende politiemanschappen beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Volgens de supportersvereniging is een verplaatsingsverbod een gemakzuchtige oplossing en worden 1000 fans die hun tickets en vervoer al geregeld en ook betaald hebben, nu gestraft. Vannacht nog wat wolken, minima rond 16 graden. De dag wordt wisselend bewolkt, maar meestal wel droog, met maximaal tot 22 graden. Zondag begint de dag zonnig. Tegen het einde van de dag krijgen we dan kans op een bui en zachte maximaal tot 25 graden. Fijne dag nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook al maatregelen genomen. De kinderopvang blijft wel gewoon open. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op plaatsen in Libanon, in het zuiden en het oosten van het land. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen en er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Er waren gisteren ook al 2 doden gevallen bij Israëlische beschietingen in het zuiden van het land. Sinds de heropflakkering van het conflict in maart zijn in Libanon al zeker 4.300 mensen gedood. En in Bolivia zijn zeker 2 mensen omgekomen bij een explosie aan een legerbasis. Die ontploffing gebeurde in de regio La Paz in het westen van het land. Volgens de politie lag er op die plek ook vuurwerk opgeslagen. Maar de oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Er zijn ook 59 gewonden en 7 mensen zijn nog vermist. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel gisteravond. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de zege, maar beseft dat Club beter kan dan wat het liet zien.
2: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een, ik ga niet zeggen, een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten. En aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
1: Dankzij de zege gaat de club voorlopig wel mee aan de leiding in het klassement. Met 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Maar die spelen nog natuurlijk. Lommel blijft 8e. Het is helder, minimaal rond 16 graden. De dag wordt wisselend bewolkt, overwegend droog met maximaal tot 22 graden. Zondag begint zonnig, tegen het einde van de dag dan kans op een bui en maximaal zondag tot 25 graden. Fijne ochtend nog, meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: zogenoemd opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook maatregelen genomen. De kinderopvang blijft intussen wel gewoon open. In de Verenigde Staten, in Massachusetts, is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen en bekende dat ook, maar deed dat naar eigen zeggen tijdens een psychose. De jury kwam niet tot een oordeel, zegt correspondent Thomas de Graven vanuit de VS.
1: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
0: Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen. Er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Ook gisteren vielen 2 doden bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon. Sinds de heropflakkering van het conflict in maart zijn in het land al zeker 4.300 mensen gedood. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. En voor Hans van Aken was dat een speciale match, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van het Lommelse publiek.
2: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan. Uiteindelijk, als er 1 ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
0: Dankzij deze zege gaat club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. De basketbalvrouwen kenden een lastige start, maar herpakten zich en wonnen uiteindelijk met 89-75. Morgen spelen de Cats hun 2e groepswedstrijd tegen Puerto Rico. En op de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn dubbelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de 2e ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanna van de Winkel en Daria Snigur. Het weer dan nog. Wisselend bewolkt en overwegend droog vandaag. Tegen het einde van de dag wat minder wolken. Maxima van 18 tot 22 graden. Morgen en ook maandag afwisselend zon en wolken. En kans op een buitje hier en daar. Morgen halen we 25 graden. Maandag wordt dat 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden. Dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. En vooral in de grote steden belanden daardoor vaak honderden kinderen op een wachtlijst. Er zijn 2 belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.

0: Radio 1 Classics live.
1: Een jaar geleden, maar steeds werd uitgesteld. Het aantal plaatsen bij onthaalouders neemt al 10 jaar lang af en Vlaamse minister van Welzijn Caroline Genee wil met deze premie naar eigen zeggen die neerwaartse trend keren. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek. Er is nog geen verdachte. In Massachusetts in de Verenigde Staten is het proces tegen Lindsay Clancy geëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen naar eigen zeggen tijdens een psychose. Maar de jury kwam niet tot een oordeel, zegt correspondent Thomas de Grave vanuit de VS.
2: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
1: In Jemen, in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland, zijn bij zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen al meer dan 120 doden gevallen. De Houthi-rebellen begonnen donderdag een offensief met grondtroepen, drones en raketaanvallen. De Houthis controleren al jaren grote delen van Jemen en ze proberen nu de regio bij Bab el-Mandeb te veroveren. Dat is een zeestraat die toegang geeft tot de Rode Zee en belangrijk is voor de internationale scheepvaart. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de zege, maar hij beseft ook dat Club beter kan.
3: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een, ik ga niet zeggen, een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
1: Dankzij deze zege gaat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten. Dat is evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken. Maxima tussen 18 en 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken. Een kans op een bui. Morgen wordt het tot 25 graden. Maandag halen we 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Een derde van de voetbalclubs in Vlaanderen werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden. In Oekraïne vallen opnieuw 4 doden bij een Russische aanval, ondanks de hoop op vrede. En in het voetbal wint landskampioen Club Brugge van nieuwkomer Lommel. Wie zich vandaag aanmeldt bij een voetbalclub in Vlaanderen als nieuw lid, komt in 1 op de 3 gevallen op een wachtlijst terecht. Dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. En daar zijn 2 belangrijke oorzaken voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
2: 1. Een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Vanuit Voetbal Vlaanderen vragen we enerzijds aan alle mensen die in het voetbal bezig zijn of ouders. Ja, neem ook verantwoordelijkheden op. Word coach van je kind. Langs de andere kant vragen we natuurlijk aan de overheid om meer middelen vrij te maken voor zowel sportinfrastructuur als voor de echte ondersteuning van sport.

0: Radio 1 Classics live.
1: Vanaf midden september kunnen onthaalouders premie aanvragen tot maximaal 3000 euro als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. De maatregel moet het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken, want de afgelopen 10 jaar is dat aantal gedaald. Het geld moet dienen voor investeringen in infrastructuur, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
2: Bijvoorbeeld, je kan je huis wat beter wapenen tegen de hitte. Het kan ook gaan over investeringen in de buitenruimte, zodat kindjes buiten kunnen spelen. Dus het is gericht op infrastructuur. En voor nieuwe starters is dat natuurlijk altijd handig als je je huis veilig moet maken om kindjes op te vangen. En voor mensen die al jaren bezig zijn, is het natuurlijk, denk ik, sowieso welkom dat je je huis ook kan aanpassen op maat van wat de kindjes vandaag nodig hebben.
1: In het oosten van Oekraïne zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. En dat terwijl er op het diplomatieke vlak eindelijk wat lijkt te bewegen tussen Rusland en Oekraïne. Maar Roel Pennemans, dat doet de wapens wel niet zwijgen blijkbaar.
3: Nee, nochtans heeft Oekraïne volgens lokale media zijn militairen eenzijdig bevolen de gevechten tijdelijk te staken van vandaag tot en met dinsdag. Dat bevel komt er op het moment dat Amerikaanse gezanten van president Trump dit weekend zowel naar Moskou als Kiev reizen voor gesprekken om de oorlog te stoppen. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dat Steve Witkoff en Jared Kushner zondag naar Kiev komen. Dat zou de eerste keer zijn. Maar welke voorstellen ze bij zich hebben, daarover is niks bekend. Zelensky heeft alvast gezegd dat Oekraïne geen luchtaanvallen uit zal voeren tegen Rusland, zolang de Amerikaanse delegatie er is. Rusland van zijn kant heeft het bezoek officieel niet bevestigd. En van stoppen van aanvallen is er geen sprake. Vannacht doodde een Russische luchtaanval in Kamianske 4 mensen en 5 anderen raakten gewond.
1: Dankjewel. In Massachusetts in de Verenigde Staten is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen, naar eigen zeggen, tijdens een psychose. Maar de jury kwam niet tot een oordeel, zegt correspondent Thomas de Graven vanuit de VS.
4: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
1: Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Libanon. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen. Er zouden ook tenminste 23 gewonden zijn. Ook gisteren vielen er 2 doden bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon. Sinds de heropflakkering van het conflict in maart zijn in het land al zeker 4.300 mensen gedood. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en hij maakte er zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van het Lommelse publiek.
5: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan. Uiteindelijk, als er 1 ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
1: Dankzij de zege staat Club Brugge voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, dat zijn er evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Gisteravond is de 50ste editie van de Memorial van Damme Atletiek gestart. Een overzicht van die eerste avond door Bert Sterks.
6: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder polstokspringen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Paulien Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
1: Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. De basketbalvrouwen kenden een lastige start, maar herpakten zich en wonnen uiteindelijk met 89-75. Morgen spelen de Cats hun 2e groepswedstrijd tegen Puerto Rico. En op de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn dubbelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de 2e ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic.

0: En ook Elise Mertens en Diana Schneider gaan door in het dubbel. Vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken. Maxima tot 22 graden straks. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken. Met altijd kans op een bui. Morgen tot 25 graden. Maandag halen we 28 graden. Vooraan in het ochtendnieuws zaten de wachtlijsten bij de Vlaamse voetbalclubs. Nieuwe leden kunnen niet zomaar beginnen spelen door een tekort aan vrijwilligers en een gebrek aan speelruimte. Alle details vindt u op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur VRT Nieuws met Lode Roels. De bank Belfius wordt voor de strafrechter gedaagd voor een geval van phishing. Een derde van de voetbalclubs in Vlaanderen werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden. En in Oekraïne vallen opnieuw 4 doden bij een Russische aanval, ondanks de hoop op vrede. Goedemorgen. De bank Belfius moet zich voor de strafrechter verantwoorden in een phishingzaak, een zaak van digitale oplichting dus, dat schrijft de Tijd. Burgerlijke procedures voor phishing komen wel vaker voor, maar Nina Verhagen, een zaak bij de strafrechter, dat is toch uitzonderlijk, hè?
2: Ja, het is voor zover bekend de eerste keer dat een bank terecht staat voor een strafrechter in een zaak van phishing. De zaak is aangespannen door een cliënte van Belfius die liefst 100.000 euro verloor. Ze was telefonisch opgelicht door iemand die zich voordeed als een medewerker van Cardstop. Nu, Belfius weigerde het bedrag terug te storten, waarna de vrouw een burgerlijke procedure startte om het geld terug te krijgen. En net omdat de bank weigert terug te betalen, al was het maar voorlopig, zou de bank de wettelijke regels rond fraude overtreden. En daarom stapt de vrouw dus ook naar de strafrechter.
1: Ja, en welke impact kan dat dan hebben op gelijkaardige zaken in de toekomst?
2: Wel, als de vrouw gelijk krijgt, kan het een heel groot belang hebben voor de toekomst in dergelijke dossiers. Want dit kan zogenaamd een precedent scheppen. Alle banken zullen dit met veel aandacht volgen, want het aantal klachten tegen banken voor phishing, dat stijgt enorm.
1: En Nina, dankjewel. Wie zich vandaag aanmeldt bij een voetbalclub als nieuw lid komt in 1 op de 3 gevallen op een wachtlijst terecht. Dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Er zijn 2 belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
3: 1, een tekort aan vrijwilligers.

0: Radio 1 Classics live.
1: Het geld kan bijvoorbeeld dienen om een woning meer te wapenen tegen de hitte of om een buitenspeelruimte veiliger te maken. Met de premie wil Vlaams minister van Welzijn Gené het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken. De voorbije 10 jaar is het aantal onthaalouders fors gedaald, zegt Gené.
2: Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat heel veel mensen die in de jaren 80 begonnen zijn, dat die vandaag met pensioen gaan. En met het feit dat onthaalouders heel lang geen goed loon of ook geen sociale bescherming hadden. En daar brengen we nu verandering in. Dus we hebben elk plekje nodig. We willen kwaliteitsvolle, betaalbare kinderopvang voor elk kind. Dat is goed voor de ontwikkeling van onze kleinste, maar dat is zeker ook goed voor onze economie. Want zo kunnen mama en papa met een gerust hart gaan werken.
1: De premie was al aangekondigd onder de vorige Vlaamse regering, maar werd steeds uitgesteld. In het oosten van Oekraïne zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. En dat terwijl er op het diplomatieke vlak toch wat lijkt te bewegen tussen Rusland en Oekraïne. Maar Roel Pernemans, dat doet de wapens wel niet zwijgen blijkbaar.
3: Nee, nochtans heeft Oekraïne volgens lokale media zijn militairen eenzijdig bevolen om de gevechten tijdelijk te staken, van vandaag tot en met dinsdag. Dat bevel komt er op het moment dat Amerikaanse gezanten van president Trump zowel naar Moskou als Kiev reizen voor gesprekken om de oorlog te stoppen. De Oekraïense president Zelensky heeft bevestigd dat Steve Witkoff en Jared Kushner zondag naar Kiev komen, wat de eerste keer zou zijn. Welke voorstellen ze bij zich hebben, daarover is niks bekend. Zelensky heeft alvast wel gezegd dat Oekraïne geen luchtaanvallen zal uitvoeren tegen Rusland zolang de Amerikaanse delegatie er is. Rusland van zijn kant heeft officieel het bezoek niet bevestigd. En over stoppen van aanvallen is ook geen sprake. Vannacht doodde een Russische luchtaanval in Kamianske. 4 mensen en 5 anderen raakten gewond.
1: Roel, dankjewel. In de VS is het proces tegen Lindsay Clancy nietig verklaard. De vrouw bekende dat ze in 2023 haar 3 kinderen om het leven bracht, maar ze zegt dat ze dat deed tijdens een zware psychose. De jury raakte na dagenlang beraadslagen niet unaniem tot een oordeel. 11 juryleden wilden de vrijspraak, 1 jurylid niet. En omdat een Amerikaanse jury unaniem moet beslissen, is het proces stopgezet. Meer uitleg door Thomas de Graven in de VS.
4: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen 5 weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar 3 kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat ze dat deed door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het moord. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
1: In Jemen, in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland, zijn bij zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen al meer dan 120 doden gevallen. De Houthi-rebellen begonnen donderdag een offensief met grondtroepen, drones en raketten. De Houthis controleren al jaren grote delen van Jemen en ze proberen nu de regio bij Bab al-Mandeb te veroveren. Dat is een zeestraat die toegang geeft tot de Rode Zee en die is erg belangrijk voor het internationale scheepvaartverkeer. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de zege, maar beseft dat Club beter kan.
5: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
1: Dankzij deze zege staat Club Brugge voorlopig mee aan de leiding in het klassement. En gisteravond is de 50ste editie van de Memorial van Damme Atletiek gestart. Een overzicht van die eerste avond door Bert Sterks.
6: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder Polstok springen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Paulien Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
1: Vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken, tot 22 graden straks. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden, maandag halen we 28 graden. Belfius moet als eerste Belgische bank voor de strafrechter verschijnen in een phishingzaak. Dat was de opener van het nieuws. Een klant die 100.000 euro verloor, vindt dat de

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De bank Belfius wordt voor de strafrechter gedaagd voor een geval van phishing. Digitale oplichting dus, dat schrijft de Tijd. Burgerlijke procedures voor phishing komen vaak voor. Maar een zaak bij de strafrechter, Nina Verhagen, dat is toch uitzonderlijk?
2: Ja, voor zover bekend is het de eerste keer dat een bank in een zaak van phishing moet verschijnen voor een strafrechter, die dus oordeelt over misdrijven. Aanleiding is een cliënte van Belfius die 100.000 euro verloor. Ze was telefonisch opgelicht door iemand die zich voordeed als een medewerker van Cardstop. Belfius weigerde het bedrag terug te storten, waarna de vrouw een burgerlijke procedure startte om het geld terug te krijgen. En net omdat de bank weigert terug te betalen, al was het maar voorlopig, zou de bank de wettelijke regels rond fraude overtreden. En daarom heeft de vrouw Belfius ook voor de strafrechter gedaagd. Nu, alle banken zullen dit proces met veel aandacht volgen, want de uitspraak kan grote gevolgen hebben in gelijkaardige dossiers in de toekomst.
1: Nina, dankjewel. Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal 3000 euro als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. De maatregel moet het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken, want de voorbije 10 jaar is dat aantal gedaald. Het geld moet dienen voor investeringen in infrastructuur, zegt Vlaams minister van Welzijn Genee.
3: Bijvoorbeeld, je kan je huis wat beter wapenen tegen de hitte. Het kan ook gaan over investeringen in de buitenruimte, zodat kindjes buiten kunnen spelen. Dus het is gericht op infrastructuur. En voor nieuwe starters is dat natuurlijk altijd handig als je je huis veilig moet maken om kindjes op te vangen. En voor mensen die al jaren bezig zijn, is het natuurlijk, denk ik, sowieso welkom dat je je huis ook kan aanpassen op maat van wat de kindjes vandaag nodig hebben.
1: In het oosten van Oekraïne zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. 4 anderen raakten gewond bij een raketaanval die volgens de Oekraïnse overheid gericht was op een industrieel gebouw in de stad Kamianske. De aanval komt net op een moment dat er op diplomatiek vlak toch wat lijkt te bewegen tussen Oekraïne en Rusland. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zouden dit weekend naar Moskou en Kiev reizen voor gesprekken om de oorlog te doen stoppen. Maar de Oekraïnse bevolking heeft er weinig hoop op dat er snel iets zal veranderen. Dat zegt journaliste Joanny de Rijke, die deze week in Oekraïne was.
4: Daar zijn ze zeer cynisch en gelaten in geworden. Ze geloven absoluut niet meer wat Poetin zegt. Tot nu toe heeft Poetin wel meer beloftes gedaan en die speelt dan toch wel een soort psychologisch spel om de oorlog te blijven rekken. Misschien komt er iets uit, maar ik geloof er zelf ook niet in. En de bevolking is daar zeer cynisch in. Dus die hebben daar voorlopig totaal geen verwachtingen in.
1: De Amerikaanse regering mag het stemmen per post voorlopig niet moeilijker maken. Een rechter in Boston schort dergelijke regelingen tijdelijk op, omdat de periode

0: regels in te voeren net voor de midterms, de tussentijdse verkiezingen in november. President Trump beweert al jaren dat in 2020 de verkiezingen van Joe Biden verloor door fraude, onder meer door poststemmen, maar dat is nog nooit bewezen, bevestigt de rechter. De Amerikaanse regering tekent intussen beroep aan tegen de beslissing. Twee sportberichten nog. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel, dankzij een Limburgse own goal net voor de rust. Club staat voorlopig mee aan de leiding in het klassement. En op de eerste avond van de Memorial van Damme Atletiek heeft Paulien Kokuit op de 400 meter horde opnieuw het Belgisch record verbeterd. Grote publiekstrekker Armand Duplantis moest door een blessure op het laatste moment forfait geven, maar zijn Griekse concurrent Karalis zorgde met een sprong over 6,12 meter wel voor spektakel. Verder vielen sterke prestaties op van onder meer kogelstoter Chase Jackson en 800 meter loper Emmanuel Vagnoni. Wisselend bewolkt vandaag en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken, maxima tot 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en kans op een bui en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1. Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. In Niel bij Antwerpen is vanochtend een vrouw van 67 om het leven gekomen bij een zware woningbrand. Haar dochter raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook twee honden overleefden het niet. Intussen is de brand daar wel onder controle. De bank Belfius wordt voor de strafrechter gedaagd voor een geval van phishing, oftewel digitale oplichting. Burgerlijke procedures voor phishing komen wel vaker voor. Maar een zaak bij de strafrechter is uitzonderlijk. Dat vertelt collega Nina Verhagen.
1: Voor zover bekend is het de eerste keer dat een bank terecht staat voor een strafrechter in een zaak van phishing. Belfius weigerde een cliënt te terugbetalen die door phishing 100.000 euro was kwijtgeraakt. Daarop startte de vrouw een burgerlijke procedure. En net omdat de bank weigerde terug te betalen, al was het maar voorlopig, zou de bank dus de wettelijke regels rond fraude overtreden. En daarom stapt de vrouw ook naar de strafrechter.
0: De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Rusland aangekomen. Russische media melden dat hun vliegtuig in Moskou is geland. De twee zouden opnieuw gesprekken gaan voeren om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te doen stoppen. Op het terrein zelf is er weinig te merken van eventuele vrede. In het oosten van Oekraïne zijn 4 mensen gedood bij nieuwe Russische luchtaanvallen. De Oekraïense bevolking gelooft dan ook niet dat er snel iets zal veranderen. Dat zegt journaliste Joanie de Rijke, die deze week in Oekraïne was.
2: Daar zijn ze zeer cynisch en gelaten in geworden. Ze geloven absoluut niet meer wat Poetin zegt. Tot nu toe heeft Poetin wel meer beloftes gedaan en die speelt dan toch wel een soort psychologisch spel om de oorlog te blijven rekken. Misschien komt er iets uit, maar ik geloof er zelf ook niet in. En de bevolking is daar zeer cynisch in. Dus die hebben daar voorlopig totaal geen verwachtingen in.
0: De Amerikaanse regering mag het stemmen per post voorlopig niet moeilijker maken. Een rechter in Boston schort nieuwe wetgeving daarover tijdelijk op, omdat de periode te kort is om de nieuwe regels in te voeren, zo net voor de midterms. Dat zijn de tussentijdse verkiezingen van november. President Trump beweert al jaren dat hij in 2020 de verkiezingen van Joe Biden heeft verloren door fraude en hij haalt onder meer poststemmen aan. Maar dat is nog nooit bewezen, bevestigt de rechter nu. De Amerikaanse regering tekent wel beroep aan tegen de beslissing. In Nepal hebben reddingswerkers opnieuw 2 vermiste leven teruggevonden en dat 10 dagen na de verwoestende overstromingen. In een dorp hebben reddingswerkers een vrouw levend uit het puin van een huis gehaald. En elders vonden ze ook een Chinese man die vastzat in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Ook gisteren zijn er nog 2 Nepalezen uit zo'n tunnel gered. Mogelijk zitten er nog 100 werknemers vast in dat soort tunnels. En intussen is de dodentol van de ramp gestegen tot meer dan 1300. Meer dan 5600 mensen blijven ook vermist. Wisselend bewolkt vandaag en overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken, maxima tussen

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Begrotingsminister Van Petegem waarschuwt voor oplopende rente op onze staatsschuld. Amerikaanse onderhandelaars zijn in Moskou aangekomen voor nieuwe gesprekken over vrede met Oekraïne. En in Nepal zijn twee vermisten nog levend teruggevonden, 10 dagen na de grote overstromingen. Goedemiddag. Minister van Begroting Van Petegem wil absoluut vermijden dat ons land te kampen krijgt met een rentesneeuwbal en aanvallen van de financiële markten. Dat zegt hij in de morgen in de aanloop naar de begrotingsonderhandelingen. Nina Vragen, geeft de minister ook aan hoe hij die begroting dan wil redden?
2: Wel, niet echt. Hij brengt wel duidelijk de boodschap, voor wie het nog niet wist, dat de situatie ernstig is, omdat wij een grote staatsschuld hebben en als de rente stijgt, zoals nu het geval is, dan moeten wij steeds meer betalen aan aflossingen van die schuld en op de duur bestaat het risico dat je helemaal in de greep komt van de financiële markten.
1: Ja, en wat stelt hij dan voor?
2: Wel, hij somt een aantal maatregelen op die premier De Wever in zijn intussen befaamde mapje heeft zitten, maar hij maakt daar niet echt een uitgesproken keuze in. Het gaat dan bijvoorbeeld over een btw-verhoging van 21% naar 22% of een aanpak van de salariswagens of de managementvernootschappen. Die zijn fiscaal aantrekkelijk, maar die kosten de schatkist heel veel geld. Van Petegem pleit voor maatregelen met een forse budgettaire impact. Grote brokken, zegt hij, in plaats van vele kleintjes. En hij pleit ook voor economische groei. We moeten de middelen voor bijvoorbeeld innovatie beter besteden. Dus beter kiezen welke bedrijven subsidies krijgen en welke niet.
1: Nina, dankjewel. De aangekondigde trajectcontrole op de tijdelijke snelweg naast de Antwerpse ring, de zogenoemde bypass, komt er niet. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het wordt bevestigd door het kabinet van minister van Mobiliteit De Ridder. Landis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, wilde de trajectcontrole om de snelheid op de nieuwe weg laag te houden, maar De Ridder gaat daar dus niet in mee. Ze zegt dat ze spaarzamer wil omspringen met trajectcontroles en dat er enkel een trajectcontrole komt als dat echt nodig zou blijken. In Niel bij Antwerpen is vanochtend een vrouw van 67 omgekomen bij een zware woningbrand. Haar dochter raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook twee honden overleefden het niet. Het vuur brak rond 9:15 uit en de brandweer was snel ter plaatse. De bewoners van een aanpalend huis werden uit voorzorg ook geëvacueerd. Wat de oorzaak is van de brand, dat moet nog onderzocht worden. De natuurbrand die sinds gisteren namiddag woedt in het departement Aude in het zuiden van Frankrijk, vlakbij de grens met Spanje, heeft al meer dan 200 hectare verwoest. Dat zegt de brandweer die het vuur niet onder controle krijgt en spreekt over moeilijke omstandigheden door de hitte en de wind. Er zijn meer dan 300 brandweerlui gemobiliseerd in zowat 100 voertuigen. Er worden ook blusvliegtuigen en een helikopter ingezet om te voorkomen dat het vuur zich nog verder zal verspreiden. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Rusland aangekomen voor gesprekken om de oorlog met Oekraïne te stoppen. Roel Pennemans, weten we met welk voorstel ze komen?
3: Nee, de Amerikaanse president Trump zei gisteren dat zijn gezanten een nieuw voorstel hebben voor vrede, maar Trump is wel eens vaker op voorhand heel positief. Welke concrete voorstellen Witkoff en Kushner in hun aktentas hebben, dat weten we niet. Volgens Russische media zijn ze in Moskou geland en zouden ze de Russische onderhandelaar Dmitriev ontmoeten. Volgens andere bronnen ook president Poetin. Morgen zouden de Amerikaanse gezanten dan doorreizen naar de Oekraïense hoofdstad

0: leiders gered zijn. Je moet je namelijk inbeelden, toen er een deel van een gletsjer instortte en een modderstroom veroorzaakte, zijn die tunnels volgelopen met modder. In totaal zouden waarschijnlijk 500 of nog meer mensen ingesloten zijn in zulke tunnels. Deze man al 10 dagen intussen en er zijn helaas ook al levenloze lichamen teruggevonden. De modderstroom kostte al aan meer dan 1300 mensen het leven en het is natuurlijk uitzonderlijk dat de reddingsdiensten nog overlevenden vinden. Er zijn ook nog duizenden mensen vermist, dus ontzettend veel mensen zijn ook nog op zoek naar familie en vrienden.
1: Dankjewel, Helene. In de buurt van het Iraanse eiland Gharg zijn er vanochtend ontploffingen gehoord. Volgens een Iraanse persagentschap zou een olietanker geraakt zijn door Amerikaanse raketten. Er zijn voorlopig geen gewonden of doden gemeld. Het eiland is erg belangrijk voor de Iraanse olie-export. Ongeveer 90% van de ruwe olie uit Iran werd voor de oorlog via die plek uitgevoerd. De Amerikaanse president Trump had enkele dagen geleden op sociale media nog gezegd dat Gharg aan stukken geblazen zou worden. Tadej Pogacar komt dit seizoen niet meer in actie en zal dus zijn wereldtitel in het wielrennen later deze maand niet kunnen verdedigen. Hij draagt nog te veel de gevolgen van zijn zware val van vorige week in de Ronde van Spanje. Daar liep hij een hersenschudding, een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur op. Op dit ogenblik revalideert hij in zijn thuisplaats Monaco. Pogacar heeft ondertussen wel zijn contract bij zijn ploeg verlengd tot 2032. En de fans van voetbalclub Antwerp mogen vanavond dan toch binnen in het stadion van Standaar voor de competitiewedstrijd tussen beide teams. Gisteren nog had burgemeester Willy de Meijer van Luik de komst van de Antwerpfans verboden door een tekort aan politiemensen. En daardoor kon volgens hem de veiligheid niet worden gegarandeerd. Maar op vraag van de Antwerpse supportersfederatie kwam er een nieuwe risicoanalyse en die toonde aan dat de fans van Antwerp dan wel degelijk het stadion binnen mogen. Het weer deze namiddag droog met stapelwolken en steeds meer opklaringen. Maxima rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met hoge wolken en 24 graden. Maandag zon en wolken en hier en daar kans op een lokale bui. En dan halen we 28 graden. Minister van Begroting Vincent van Petegem waarschuwt dat ons land door de hoge staatsschuld steeds kwetsbaarder wordt voor stijgende rentevoeten en de financiële markten. Dat was de opener van het nieuws. Om de begroting op koers te houden, denkt hij aan een reeks fiscale ingrepen. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De minister van Begroting waarschuwt voor de oplopende rente op onze staatsschuld. Amerikaanse onderhandelaars zijn in Moskou aangekomen voor nieuwe gesprekken over vrede met Oekraïne. En in Nepal zijn nog 2 vermisten levend teruggevonden, 10 dagen na de ramp met de modderstroom. Minister van Begroting Vincent van Petegem wil absoluut vermijden dat ons land te maken krijgt met een rentesneeuwbal en met aanvallen van de financiële markten. Dat zegt hij in de aanloop naar de begrotingsonderhandelingen. Nina Verhagen, geeft van Petegem ook aan hoe hij de begroting wil redden?
2: Niet echt, maar de boodschap die hij wel duidelijk brengt is dat de situatie ernstig is. Ons land heeft een grote staatsschuld en als de rente stijgt, zoals nu gebeurt, dan moeten wij steeds meer betalen aan aflossingen van die schuld. En op de duur bestaat het risico dat je helemaal in de greep komt van de financiële markten waarbij je dat geld dus moet lenen.
1: Ja, en wat stelt hij dan voor?
2: Hij overloopt een aantal maatregelen die in het intussen befaamde mapje van premier De Wever zitten, zonder dat hij daar zelf een uitgesproken keuze in maakt. Het gaat dan over bijvoorbeeld een btw-verhoging van 21% naar 22%, of een aanpak van de salariswagens of de managementvernootschappen. Die zijn fiscaal aantrekkelijk, maar die kosten de schatkist enorm veel geld. Van Petegem pleit voor maatregelen met een forse budgettaire impact, grote brokken, zegt hij, in plaats van vele kleine. Maatregelen ook die meteen renderen, niet over 20 jaar. Nu, de deadline voor een akkoord over de begroting is normaal gezien 13 oktober.
1: Dankjewel, Nina. De aangekondigde trajectcontrole op de tijdelijke snelweg naast de Antwerpse ring, de zogenoemde bypass, komt er niet. Dat bevestigt het kabinet van minister De Ridder. Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, wilde de trajectcontrole om de snelheid op de nieuwe weg laag te houden. Minister De Ridder wil spaarzamer omspringen met trajectcontroles en zegt dat er enkel een trajectcontrole komt als dat echt nodig zou blijken. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Rusland aangekomen voor gesprekken om de oorlog met Oekraïne te stoppen. Roel Pennemans, weten we met welk voorstel ze komen?
3: Nee, de Amerikaanse president Trump zei gisteren wel dat zijn gezanten een goed voorstel bij zich hebben voor vrede. Maar Trump was wel eens vaker op voorhand heel positief. Concrete punten van het voorstel kennen we niet. Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou en verwelkomd door de Russische onderhandelaar Dmitriev. En volgens sommige bronnen zouden ze ook de Russische president Poetin later ontmoeten. Morgen dan zouden de Amerikaanse gezanten dan doorreizen naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Daar vraagt president Zelensky zich intussen af in hoeverre Rusland die vredesgesprekken ernstig neemt. Want Rusland heeft namelijk luchthavens in en bij Kiev aangevallen, volgens Zelensky, omdat de Amerikanen van plan zijn om met het vliegtuig te komen. En het Oekraïense leger zegt dat het eenzijdig staakt het vuren niet houdbaar is, omdat het zich moet verdedigen.
1: Dankjewel, Roel. In Dover, aan de oostkust van Engeland, ligt het verkeer in de haven sinds vanochtend stil. Dat bevestigt ferrymaatschappij P&O. Een groep van 100 gemaskerde en in het zwart geklede mannen blokkeert de toegangswegen tot de haven. Ze protesteren tegen de vele migranten die via de haven van Dover Engeland willen binnengeraken. De politie is aan het onderhandelen met de groep om zo de haven weer toegankelijk te krijgen. De veerboten varen, maar met veel vertraging. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. In Nepal hebben reddingswerkers opnieuw 2 vermisten levend teruggevonden. En dat 10 dagen na de verwoestende overstromingen. Helene van der Beken, hoe zijn die mensen gered?
4: Een vrouw van 64 is door reddingswerkers bewusteloos uit het puin van een huis gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En een Chinese man is uit een tunnel getrokken van een waterkrachtcentrale in hetzelfde tunnelcomplex waar gisteren ook al 2 Nepalese arbeiders gered zijn. Hij was wel bij bewustzijn. In dat soort tunnelcomplexen zijn honderden mensen ingesloten geraakt toen er een deel van een gletsjer instortte en een modderstroom veroorzaakte. Zijn die tunnels namelijk volgelopen met modder. Er zijn helaas ook al levenloze lichamen gevonden. De ramp kostte in Nepal en Tibet intussen al aan meer dan 1300 mensen het leven. En er zijn ook nog duizenden mensen vermist.
1: Dankjewel, Helene. In de buurt van het Iraanse eiland Gark zijn er vanochtend

0: belangrijk voor de Iraanse olie-export. Ongeveer 90% van de ruwe olie uit Iran werd voor de oorlog via daar uitgevoerd. De Amerikaanse president Trump had enkele dagen geleden op sociale media nog gezegd dat Gark aan stukken geblazen zou worden. De fans van voetbalclub Antwerp mogen vanavond dan toch binnen in het stadion van Standaard voor de competitiematch tussen beide teams. Gisteren nog had burgemeester Willy de Meijer van Luik de komst van de Antwerpfans verboden door een tekort aan politiemensen. Maar na een nieuwe risicoanalyse kan het dan toch. Dominique van Landeghem van de Supportersfederatie is daar blij mee.
1: Wij zijn uiteindelijk heel blij dat wij toch vanavond kunnen afzakken naar Sclessin. Dit heeft toch heel veel tijd en energie gekost. Enorm bedankt aan Luik zelf, aan de burgemeester, die toch zijn mening heeft herzien en zich flexibel heeft opgesteld. Maar ik denk dat vooral onze grootste dank uitgaat naar de supporters van Standaar. Het is denk ik vooral door hun druk richting hun eigen club en stad dat wij vanavond mogen gaan. En dat toont toch nog weer eens aan dat supporters samen sterk staan en dat er dan toch wel beslissingen kunnen herzien worden.
0: En Tadej Pogacar komt dit seizoen niet meer in actie en zal dus zijn wereldtitel in het wielrennen eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. De Sloveen draagt nog te veel de gevolgen van zijn zware val van vorige week in de Ronde van Spanje. Daarbij liep hij een hersenschudding, een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur op. Afgelopen maandag is hij geopereerd. Op dit ogenblik revalideert hij in zijn thuisplaats Monaco. Deze namiddag droog met stapelwolken en meer opklaringen, maximaal rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met hoge wolken en tot 24 graden. En maandag halen we 28 graden. Minister van Begroting Vincent van Petegem waarschuwt dat ons land door de hoge staatsschuld steeds kwetsbaarder wordt voor stijgende rentevoeten en financiële markten. Dat was onze opener. Om de begroting op koers te houden, denkt de minister aan enkele fiscale ingrepen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

0: You know, I was in New York City a few months ago, and the garbage and the trash made those.
1: Classics.
2: Radio 1.
3: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Minister van Begroting Vincent van Petegem wil absoluut vermijden dat ons land te maken krijgt met een rentesneeuwbal en met aanvallen van de financiële markten. Dat zegt hij in de aanloop naar de begrotingsonderhandelingen. Minister van Petegem heeft een aantal voorstellen om de begroting te redden, zegt Nina Verhagen.
4: Hij somt een aantal maatregelen op die premier De Wever in zijn intussen befaamde mapje heeft zitten, maar hij maakt daar niet echt een uitgesproken keuze in. Het gaat dan bijvoorbeeld over een btw-verhoging van 21% naar 22%, of een aanpak van de salariswagens of de managementvernootschappen. Die zijn fiscaal aantrekkelijk, maar die kosten de schatkist heel veel geld. Van Petegem pleit voor maatregelen met een forse budgettaire impact. Grote brokken, zegt hij, in plaats van vele kleintjes. En hij pleit ook voor economische groei. We moeten de middelen voor bijvoorbeeld innovatie beter besteden. Dus beter kiezen welke bedrijven subsidies krijgen en welke niet.
3: In de Britse havenstad Dover aan de oostkust van Engeland komt het verkeer weer op gang. Vanochtend had een 100-tal gemaskerde en in het zwart geklede mannen de toegangswegen tot de haven geblokkeerd. Ze deden dat uit protest tegen de vele migranten die via de haven van Dover Engeland willen binnengeraken. Op de toegangswegen naar de haven ontstonden al snel files van 6 kilometer en meer. Maar na de onderhandelingen met de politie zou de groep de blokkade intussen hebben opgeheven. De Britse Labour-regering heeft de actie in Dover veroordeeld. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Rusland aangekomen voor gesprekken om de oorlog met Oekraïne te stoppen. Er is niets bekend over concrete voorstellen voor vrede met Oekraïne. Roel Pennemans.
5: Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou en verwelkomd door de Russische onderhandelaar Dmitriev. En volgens sommige bronnen zouden ze ook de Russische president Poetin later ontmoeten. Morgen dan zouden de Amerikaanse gezanten dan doorreizen naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Daar vraagt president Zelensky zich intussen af in hoeverre Rusland die vredesgesprekken ernstig neemt. Want Rusland heeft namelijk luchthavens in en bij Kiev aangevallen, volgens Zelensky, omdat de Amerikanen van plan zijn om met het vliegtuig te komen. En het Oekraïense leger zegt dat het eenzijdig staakt het vuren niet houdbaar is, omdat het zich moet verdedigen.
3: De fans van voetbalclub Antwerp mogen vanavond dan toch binnen in het stadion van Standaar voor de competitiematch tussen beide teams. Gisteren nog had de burgemeester van Luik de komst van de Antwerp-fans verboden door een tekort aan politiemensen, waardoor de veiligheid niet kon gegarandeerd worden. Maar op vraag van de Antwerpse supportersfederatie kwam er een nieuwe risicoanalyse en die toonde aan dat de fans van Antwerp wel degelijk het stadion binnen mogen. Deze namiddag droog met stapelwolken en meer opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met hoge wolken en tot 24 graden. En maandag halen we 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Classics.
6: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Russische president Poetin heeft het leger bevolen om gedurende 3 dagen geen aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die oproep naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn vanmiddag in Moskou geland om er met Poetin te praten over een vredesplan om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Morgen zouden ze doorreizen naar Kiev. Het staakt het vuren dat ingaat vanaf middernacht is wellicht bedoeld om de veiligheid van Witkoff en Kushner niet in gevaar te brengen. Eerder kondigde ook Oekraïne al aan om 4 dagen geen aanvallen op Russische doelwitten uit te voeren. En intussen weegt de oorlog al 4 jaar op de bevolking in Oekraïne. En daarom sturen mensen, ook van bij ons, nog altijd hulpgoederen naar Oekraïne. Vandaag vult de stichting Heart for Ukraine weer 2 vrachtwagens... met 35.000 kilogram aan hulpgoederen om binnenkort te leveren. Deze donateurs en vrijwilligers vertellen over welke spullen het gaat.
2: We hebben voornamelijk dekens meegebracht, warme mutsen, sjaals en allemaal voor de winter.
3: Gewoon eten is meer dan welkom. En voertuigen, dat is meer voor het leger dan.
4: Rolstoelen, fietsen, medicijnen ook. We nemen een ziekenhuis bij de mei. En vanuit Deinze krijgen we bij een bedrijf krijgen we nu stijgernetten aangeleverd. En die worden gebruikt als dronebescherming. Bijvoorbeeld bij loopgraven. Speciale schuilmogelijkheden voor de soldaten. Hè?
1: In het zuiden van Frankrijk hebben ze opnieuw te kampen met extreme hitte in dit eerste weekend van september. De Franse Weerdienst, Météo France, waarschuwt met code oranje. In 7 departementen in het zuidoosten kunnen de temperaturen oplopen tot maar liefst 38 graden. In het departement Aude woedt sinds gisterenmiddag een natuurbrand die al meer dan 200 hectare natuur heeft vernield. De brandweer krijgt het vuur er niet onder controle door de extreme hitte en de wind. En ook morgen blijft het extreem heet in de zuidelijke helft van Frankrijk. In het noorden blijven de temperaturen onder de 35 graden. En vanaf maandag wordt het er geleidelijk minder heet. Hier is het een pak minder warm. We halen rond 20 graden met mooie opklaringen en stapelwolken. Morgen iets warmer. En maandag stijgt het kwik ook hier tot 28 graden. Maar vanaf dinsdag koelt het dan weer flink af richting 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

'Smiddags word ik wakker met een houten kop. Mijn ogen zijn nog moeilijk te gebruiken. En achter in mijn hersenpan hoor ik vogels fluiten. Van op z'n val draai ik voel me hol. Mijn maag is nog onzeker en ik grijp al naar een beker om die oude jongen te

veilig op mijn knieën te belanden. Ik wankel naar de spiegel, ik grijns eens naar mijn tanden, maar op zijn poldera wat een snuit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog. Van

verse groenten stijgt de trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien van hop zijn polder, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier van hop

S'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op zijn valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op zijn valdera, van op zijn valdera, van op zijn valdera naar mij te lonken.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland wordt er in meer dan 20 steden geprotesteerd tegen de extreemrechtse partij AfD. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen en de AfD maakt kans op een absolute meerderheid. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, nemen duizenden mensen deel aan een betoging. En Jeroen Rijgaard heeft een verslag vanuit Magdeburg.
2: Het heeft tot weg van een Pride, een mensenmassa die door de straten trekt. Met vlaggen in alle kleuren, van vakbonden, linkse partijen, maar ook radicale groeperingen zoals Antifa. Maar bijvoorbeeld ook de Holibi-beweging is erbij.
3: We willen een teken zetten voor de democratie en niet tegen.
2: En ook veel mensen uit cultuurverenigingen zijn erbij, zoals Judith. Dat zoveel voor de AfD gaan, snapt ze niet.
4: Nee, ik versteer het niet.
2: Ze begrijpt wel dat mensen vinden dat er iets moet veranderen, maar stemmen voor een partij die tegen de grondwet is, zo zegt ze, daar kan ze niet bij.
4: Moet zich politisch durchaus wat ändern, maar of dat jetzt met een verfassungsfeindliche partij de richtige weg is, dat bezweifel ik.
2: Het is hier allemaal tezamen tegen de AfD, maar ook de AfD tegen de rest.
1: Na enkele dagen van relatieve rust lijkt het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten vandaag weer op te laaien. De Amerikaanse marine meldt dat ze 3 tankers onder vuur heeft genomen die Iraanse olie zouden vervoeren. Volgens de Amerikanen reageren ze daarmee op schoten die eerder vandaag zouden zijn afgevuurd op Amerikaanse oorlogsschepen. Vanmorgen was er ook al sprake van explosies op het eiland van waar de meeste Iraanse olie wordt uitgevoerd. De Russische president Poetin heeft het leger bevolen om gedurende 3 dagen geen aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die oproep naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn vanmiddag in Moskou geland om er met Poetin te praten over een vredesplan. Morgen zouden ze doorreizen naar Kiev. Het staakt het vuren, dat ingaat vanaf middernacht, is wellicht bedoeld om de veiligheid van beide Amerikanen niet in gevaar te brengen. Eerder kondigde ook Oekraïne al aan om 4 dagen geen aanvallen op Russische doelwitten uit te voeren. En tijdens de 4 jaar dat de oorlog al aan de gang is, zijn mensen ook van bij ons hulpgoederen blijven sturen naar Oekraïne. Vandaag vult de stichting Heart for Ukraine weer enkele vrachtwagens met 35.000 kilogram aan hulpgoederen om binnenkort te leveren. Ze willen helpen waar het kan, want zowel de Oekraïnse als de Russische mensen lijden onder deze oorlog. Dat zegt vrachtwagenbestuurder Renaud de Kerkhoven.
5: Alle 2 bevolkingen hebben het water tot aan de lippen. Het is verschrikkelijk. We vertrekken nu met 26 chauffeurs. En elke van die chauffeurs zal mensen ontmoeten. Die zullen daardoor terug opgeven, weten dat ze niet vergeten zijn.
1: Mooie opklaringen met enkele stapelwolken vanmiddag en rond 20 graden. Morgen iets warmer en maandag stijgt het kwik tot 28 graden. Vanaf dinsdag koelt het dan weer flink af richting 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

Even snow. And now I'm having fun, baby. It's getting kinda low.

Philippe Bord. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Amerikaanse onderhandelaars zijn in Moskou om er over de oorlog in Oekraïne te praten. In Sachsen-Anhalt in Duitsland wordt in tientallen steden betoogd tegen het extreemrechtse AfD. En in Dover in Engeland hebben zo'n 100 gemaskerde mannen een tijd lang de haven geblokkeerd. In de Russische hoofdstad Moskou praten de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner met de Russische onderhandelaars over een voorstel om de oorlog met Oekraïne te stoppen. Wim Schepens, hebben die gesprekken al iets opgeleverd?
2: Wel, dat weten we niet. Poetin heeft gezegd dat er na de gesprekken een persbriefing zou volgen, maar daar hebben we nog niets van gemerkt. Dus mogen we ervan uitgaan dat die gesprekken nog bezig zijn of nog moeten beginnen? Nu, een paar uur geleden heeft het Kremlin een staakt het vuren aangekondigd dat om middernacht ingaat en 3 dagen duurt. In die tijd zal het Russische leger geen aanvallen uitvoeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Eerder had Oekraïne al een staakt het vuren van 4 dagen aangekondigd. Die aankondigingen zijn een gebaar van goede wil. Rusland en Oekraïne willen de Amerikaanse gezanten bewijzen dat ze de gesprekken een kans willen geven. En het wederzijds staakt het vuren is ook belangrijk voor de veiligheid van de gezanten. Want morgen zouden ze naar Kiev vliegen en dan is het natuurlijk niet wenselijk dat hun vliegtuig per ongeluk uit de lucht zou worden geschoten. Al zou het ook kunnen dat ze hun reisplannen nog wijzigen.
1: Dankjewel, Wim. Morgen zouden de Amerikaanse bemiddelaars dus voor het eerst naar Kiev reizen. Ja, Marijn Trio, jij bent net Oekraïne binnengereden. Met welke verwachting kijken de Oekraïners uit naar de komst van Witkoff en Kushner?
3: Wel, ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die twee Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne. Tegelijk zien ze hier natuurlijk ook dat Poetin geen enkele bereidheid toont tot compromissen en in tegendeel duidelijk kiest voor escalatie in plaats van toenadering. De voorbije 9 dagen is Kiev en de regio rond onophoudelijk bestookt met drones en raketten. Poetin heeft nu wel beloofd daar 3 dagen lang mee te stoppen. Dus een klein beetje respijt van die terreur, kan je toch wel zeggen, is in elk geval één ding dat deze gesprekken al lijken op te leveren.
1: Dankjewel, Marijn. En tijdens de 4 jaar dat de oorlog in Oekraïne al woedt, zijn ook mensen van bij ons hulpgoederen blijven sturen naar Oekraïne. Vandaag heeft de stichting Heart for Ukraine weer enkele vrachtwagens met hulpgoederen gevuld. Ze willen helpen waar het kan, want zowel Oekraïense als Russische mensen lijden onder deze oorlog. Dat zegt vrachtwagenbestuurder Renaud de Kerkhoven.
4: Alle twee bevolkingen hebben het water tot aan de lippen. Het is verschrikkelijk dat het niet stopt en we kunnen weinig aan doen. Wat mij iets doet, is de dankbaarheid van iemand van hier te zien. We vertrekken nu met 26 chauffeurs. Hè? En elke van die chauffeurs zal mensen ontmoeten die zullen daardoor weten dat ze niet vergeten zijn.
1: In Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland, zijn er in meer dan 20 steden betogingen tegen de extreemrechtse partij AfD. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt en de AfD maakt kans op een absolute meerderheid. In Magdeburg, de hoofdstad van de deelstaat, zijn duizenden mensen op straat gekomen. Een verslag vanuit Magdeburg van Jeroen Rijgaard.
5: Het heeft tot weg van een pride, een mensenmassa die door de straten trekt. Met vlaggen in alle kleuren, van vakbonden, linkse partijen, maar ook radicale groeperingen zoals Antifa. Maar bijvoorbeeld ook de Holibi-beweging is erbij.
6: We willen een teken zetten voor de democratie en niet tegen.
5: Dat de AfD met een dik 40% van de stemmen mogelijk een absolute meerderheid zou kunnen behalen, vindt Marcus op zich niet democratisch.
6: Dat zijn ja niet die meesten, tot zo zeggen.
5: En ook veel mensen uit cultuurverenigingen zijn erbij, zoals Judith, die hier samen met haar dochtertje is. Want haar job wordt met een AfD aan de macht bedreigd, zegt ze.
7: Betreft mijn onmiddelbares hauptamt.
5: Dat zoveel voor de AfD gaan, snapt ze niet.
7: Nee, ik versteer het niet.
5: Ze begrijpt wel dat mensen vinden dat er iets moet veranderen, maar stemmen voor een partij die tegen de grondwet is, zo zegt ze, daar kan ze niet bij.
7: Moet ik politisch durchaus wat ändern, maar of dat jetzt met een verfassungsfeindliche partij de richtige weg is, dat bezweifel ik.
5: Het is hier allemaal tezamen tegen de AfD, maar ook de AfD tegen de rest.
1: En nog in het oosten van Duitsland zijn er opnieuw explosieven gevonden bij twee elektriciteitsstations. Sinds dinsdag zijn er in heel Duitsland al meerdere sabotageacties en pogingen vastgesteld bij elektriciteitsinstallaties. Een man van 48, die bekend staat als klimaatextremist, wordt verdacht als een van de mogelijke daders. In een brief gericht aan de media zou hij twee aanslagen hebben opgeëist. In de Britse havenstad Dover, aan de oostkust van Engeland, komt het verkeer weer op gang na een urenlange blokkade van de haventoegang. Vanmorgen blokkeerden zo'n 100 gemaskerde en in het zwart geklede mannen de toegangswegen tot de haven. Over het waarom van de actie, Toon Janssens.
8: Ze deden dat uit protest tegen de vele migranten die via de haven van Dover, Engeland, proberen binnen te komen. Op de toegangswegen naar de haven ontstonden ook al snel files van 6 kilometer of meer. Maar na onderhandelingen met de politie heeft de groep dan uiteindelijk de blokkade opgeheven. Al dreigen ze er wel mee om morgen terug te keren. De initiatiefnemers hebben banden met radicaal rechtse groeperingen. En de Britse Labour-regering heeft de actie in Dover al veroordeeld.
1: En in het voetbal speelt Charleroi op dit ogenblik tegen Union. Op papier is dat een topper, want Charleroi is de verrassende leider in de competitie. En Union staat vierde in het klassement. Hermien van Bever, is dat ook te zien op het veld?
9: Ja, de match ontgoochelt voorlopig niet met een 2-2 stand bij het begin van de tweede helft. Union kwam eerst op voorsprong met wat hulp van Charleroi-doelman Conné, die een hardschot van Zorgan vanuit een scherpe hoek niet onder controle kreeg, 0-1. Maar Charleroi was niet aangeslagen. Na een mooie aanval in één tijd maakte een Mbemba gelijk. En even later dan eenzelfde soort aanval, nu van op links, met dit keer Pfluke als eindstation. En 2-1. Union telde voor deze match nog maar 1 tegengoal. Maar de Brusselaars reageerden op hun beurt weer via

0: Radio 1 Classics live.
1: Naar Kiev. En dat is de eerste keer dat Witkoff en Kushner naar Oekraïne gaan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Amerikaanse onderhandelaars zijn in Moskou om erover de oorlog in Oekraïne te praten. In Sachsen-Anhalt in Duitsland wordt in tientallen steden betoogd tegen het extreemrechtse AfD. En in het voetbal verliest Charleroi voor het eerst dit seizoen. In de Russische hoofdstad Moskou praten de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner vandaag met een Russische delegatie over een voorstel om de oorlog met Oekraïne te stoppen. Wim Schepens, is er intussen al meer duidelijkheid?
2: Nee, er komt geen nieuws naar buiten over die gesprekken. We weten dus niet of die al hebben plaatsgehad en wat daar is besproken. De Oekraïense president Zelensky heeft op het sociale mediakanaal Telegram gezegd dat hij intussen ook al met de Amerikaanse gezanten gesproken heeft, zonder details te geven. Als dat zo is, zal dat over de telefoon geweest zijn, want de gezanten zijn dus momenteel in Rusland.
1: Ja, en morgen zouden ze dan naar Kiev gaan om Zelensky zelf te ontmoeten.
2: Dat is inderdaad het plan. Rusland heeft alvast een staakt het vuren aangekondigd van 3 dagen, zodat Witkoff en Kushner veilig naar Kiev kunnen reizen. Oekraïne heeft daarop bevestigd dat ook zij een staakt het vuren zullen respecteren. Dus reizen de 2 normaal gezien morgen af naar Kiev. Al kan het plan natuurlijk nog wijzigen.
1: Dankjewel, Wim. Morgen zouden de Amerikaanse bemiddelaars dus voor het eerst naar Kiev reizen, maar een echte doorbraak wordt niet meteen verwacht. Dat zegt ook onze collega Marijn Trio vanuit Oekraïne.
3: Ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die 2 Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne. Tegelijk zien ze hier natuurlijk ook dat Poetin geen enkele bereidheid toont tot compromissen en in tegendeel duidelijk kiest voor escalatie in plaats van toenadering. De voorbije 9 dagen is Kiev en de regio rond onophoudelijk bestookt met drones en raketten. Poetin heeft nu wel beloofd daar 3 dagen lang mee te stoppen. Dus een klein beetje respijt van die terreur, kan je toch wel zeggen, is in elk geval 1 ding dat deze gesprekken al lijken op te leveren.
1: In Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland, zijn er in meer dan 20 steden betogingen geweest tegen de extreemrechtse partij AfD. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt en de AfD maakt er kans op een absolute meerderheid. In de hoofdstad Magdeburg zijn 1000 mensen op straat gekomen. Een verslag van Jeroen Rijgaard.
4: Het heeft tot weg van een Pride, een mensenmassa die door de straten trekt. Met vlaggen in alle kleuren, van vakbonden, linkse partijen, maar ook radicale groeperingen zoals Antifa. Maar bijvoorbeeld ook de Holibi-beweging is erbij.
5: We willen een teken zetten voor de democratie en niet daartegen.
4: Dat de AfD met een dik 40% van de stemmen mogelijk een absolute meerderheid zou kunnen behalen, vindt Marcus op zich niet democratisch.
5: Dat zijn ja niet die meesten, sozusagen.
4: En ook veel mensen uit cultuurverenigingen zijn erbij, zoals Judith, die hier samen met haar dochtertje is. Want haar job wordt met een AfD aan de macht bedreigd, zegt ze.
6: Betreft mijn onmiddelbares hauptamt.
4: Dat zoveel voor de AfD gaan, snapt ze niet.
6: Nee, ik verstehe het niet.
4: Ze begrijpt wel dat mensen vinden dat er iets moet veranderen, maar stemmen voor een partij die tegen de grondwet is, zo zegt ze, daar kan ze niet bij.
6: Moet ik politisch durchaus wat ändern, maar of dat met een verfassingsfeindelijke partij de richtige weg is, dat betwijfel ik.
4: Het is hier allemaal tezamen tegen de AfD, maar ook de AfD tegen de rest.
1: Nog in het oosten van Duitsland zijn er opnieuw explosieven gevonden bij 2 elektriciteitsstations. Sinds dinsdag zijn er in heel Duitsland al meerdere sabotageacties en pogingen vastgesteld bij elektriciteitsinstallaties. Een man van 48, die bekend staat als klimaatextremist, wordt verdacht als een van de mogelijke daders. In een brief gericht aan media zou hij 2 aanslagen hebben opgeëist. In de Britse havenstad Dover aan de oostkust van Engeland komt het verkeer weer op gang na een urenlange blokkade van de haventoegang. Vanmorgen blokkeerden zo'n 100 gemaskerde en in het zwart geklede mannen de toegangswegen tot de haven. Over het waarom van de actie, Toon Janssens.
7: Ze deden dat uit protest tegen de vele migranten die via de haven van Dover, Engeland, proberen binnen te komen. Op de toegangswegen naar de haven ontstonden ook al snel files van 6 kilometer of meer. Maar na onderhandelingen met de politie heeft de groep dan uiteindelijk de blokkade opgeheven. Al dreigen ze er wel mee om morgen terug te keren. De initiatiefnemers hebben banden met radicaal rechtse groeperingen en de Britse Labour-regering heeft de actie in Dover al veroordeeld.
1: Sport. In het voetbal heeft Union gewonnen op het veld van Charleroi. Het werd 2-3. Daardoor neemt Union voorlopig de leidersplaats af van Charleroi. Hermien van Bever, het was een echte topwedstrijd.
8: Ja, Charleroi stond bovenaan dankzij zegens tegen kleinere ploegen, maar toonde tegen Union dat dat geen toeval was. Union kwam wel eerst op voorsprong met hulp van Charleroi-doelman Coné, maar na mooie combinaties en goals van Mbemba en Floeke nam Charleroi over 2-1. Dit keer reageerde Union met net voor rust de gelijkmaker van Zorkan en meteen na de pauze dan Van de Perre met de knappe 2-3. Union hield de match nu beter onder controle. Floruk strapte nog op de lat, maar aan de overkant miste Oussou wel de kans op de 3-3 en Havenaar kopte ook nog op de eigen lat. En zo bleef het 2-3 en is Union inderdaad een nieuwe leider met 1 punt meer dan het trio Club Brugge, Charleroi en AA Gent.
1: Dankjewel Hermien. De Duitser Marco Brenner heeft de 14e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Op de steile slotklim kon hij in een sprint met 2 de Colombiaan Buitrago afhouden, de drager van de bergtrui. Ze bleken de sterkste van een vroege vlucht. Bij de favorieten heeft leider Enric Mas opnieuw tijd gewonnen op zijn dichtste concurrenten. Hij heeft nu in totaal meer dan 2 minuten voorsprong. En in de Formule 1 heeft de Fransman Pierre Gasly verrassend de polepositie veroverd voor de Grote Prijs van Italië. Gasly was in zijn Alpine sneller dan de Mercedes van George Russell en de McLaren van Oscar Piastri en pakte daarmee zijn eerste polepositie uit zijn carrière. De Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton zetten de 4e en 5e tijd neer. WK-leider Kimi Antonelli start morgen achteraan door een motorwissel. De race start om 3:00. Vanavond en vannacht rustig en helder tot licht bewolkt, minima rond 11 graden. Morgen droog en vrij zonnig en tot 24 graden. Maandag nog wat warmer, tot 28 graden, wel wat meer wolken dan en kans op een lokale bui. Twee Amerikaanse onderhandelaars, Witkoff en Kushner, zijn in Moskou aangekomen voor gesprekken over de oorlog in Oekraïne. Over de gesprekken is nog niets bekend. Morgen reizen ze door naar Kiev. De eerste keer dat Amerikaanse onderhandelaars naar Oekraïne zelf

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Russische hoofdstad Moskou praten de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner vandaag met een Russische delegatie over een voorstel om de oorlog met Oekraïne te stoppen. Over die gesprekken komt er voorlopig geen nieuws naar buiten. Morgen zouden de twee Amerikanen doorreizen naar Oekraïne en dat voor de allereerste keer, vertelt Marijn Trio vanuit Oekraïne.
2: Ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die twee Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne.
1: De Russische president Poetin heeft wel beloofd om 3 dagen lang te stoppen met aanvallen op de hoofdstad Kiev en de regio rond. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland is in meer dan 20 steden betoogd tegen de extreemrechtse partij AfD. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt en de AfD maakt er kans op een absolute meerderheid. In Magdeburg kwamen vanmiddag 1000 mensen op straat tegen de AfD en Jeroen Rijgaard was erbij.
3: Het heeft tot weg van een pride, een mensenmassa die door de straten trekt met vlaggen in alle kleuren van vakbonden, linkse partijen, maar ook radicale groeperingen zoals Antifa, maar bijvoorbeeld ook de Holibi-beweging is erbij.
4: We willen een teken zetten voor de democratie en niet tegen.
3: En ook veel mensen uit cultuurverenigingen zijn erbij, zoals Judith. Dat zoveel voor de AfD gaan, snapt ze niet.
5: Nee, ik versteer het niet.
3: Ze begrijpt wel dat mensen vinden dat er iets moet veranderen, maar stemmen voor een partij die tegen de grondwet is, zo zegt ze, daar kan ze niet bij. Het is hier allemaal tezamen tegen de AfD, maar ook de AfD tegen de rest.
1: In het voetbal heeft Union met 2-3 gewonnen op het veld van Charleroi. Voor Charleroi is het de eerste nederlaag van het seizoen. Union-middenvelder Camille van de Perre scoorde zijn eerste doelpunt in de hoogste klasse en bezorgde de Brusselaars daarmee de 3 punten. Hij was achteraf dan ook erg blij.
6: Het was een hele mooie om als eerste. Ja, toen als een bal vertrok wist ik eigenlijk perfect geraakt. Dus heel blij om het team te helpen hiermee.
1: Dankzij deze overwinning springt Union voorlopig naar de leiding in het klassement. Charleroi blijft gedeeld tweede. En op dit moment is de wedstrijd tussen KV Mechelen en Westerlo aan de gang. Bij het ingaan van de rust staat het er 0-2 voor Westerlo. In de Formule 1 heeft de Fransman Pierre Gasly verrassend de polepositie veroverd voor de Grote Prijs van Italië. Gasly was in zijn Alpine sneller dan de Mercedes van George Russell en de McLaren van Oscar Piastri en pakte daarmee zijn eerste polepositie uit zijn carrière. De Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton zetten de 4e en 5e tijd neer. WK-leider Kimi Antonelli start morgen achteraan door een motorwissel. De race start om 3 uur. Vanavond en vannacht rustig en helder en rond 11 graden. En morgen is het droog en vrij zonnig en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

and survive.

0: Classics. Radio 1.
1: 8 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain Korte. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner hebben in de Russische hoofdstad Moskou een gesprek gehad met president Poetin over een voorstel om de oorlog te beëindigen met Oekraïne. Veel nieuws over die gesprekken is er nog niet, maar president Poetin liet wel blijken dat de situatie moeilijk is. Morgen reizen Witkoff en Kushner door naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev om daar te praten met president Zelensky. Onze collega Marijn Trio, die in Oekraïne is, gelooft niet dat de gesprekken van vandaag en morgen veel zullen opleveren.
2: Het is natuurlijk goed dat ze weer naar Moskou gaan en zeker ook goed dat ze eens in Kiev komen, in Oekraïne hier. Misschien ook niet meer dan logisch nadat ze al vele malen in Rusland zijn geweest. En Steve Witkoff, als die gesprekken had met Poetin, altijd terug naar huis kwam met heel erg, ja, toch pro-Russische standpunten die heel erg nadelig waren voor Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky, die hoopt toch, ja, dat doordat die Amerikaanse delegatie nu naar hier, naar Oekraïne zal komen, dat zij door de Oekraïnse kant van de oorlog te zien hun standpunt misschien wat zullen bijstellen.
1: Bij een vliegshow nabij de Griekse hoofdstad Athene is een straaljager neergestort. De twee piloten hebben die crash niet overleefd. Het gevechtsvliegtuig was vanmiddag net opgestegen toen het misliep en voor de ogen van duizenden kijklustigen neerstortte. Veel toeschouwers filmden de crash. Op die beelden is een grote vuurbal te zien. De piloten hadden geen tijd meer om hun schietstoel te activeren en zich in veiligheid te brengen. Wat er precies is misgegaan wordt nog onderzocht. De vliegshow werd na het ongeval stilgelegd. In de hoogste voetbalklasse heeft Union met 2-3 gewonnen op het veld van Charleroi. Voor Charleroi is het de eerste nederlaag van het seizoen. Speler Patrick Pfluke vond dat Charleroi een goede wedstrijd speelde, maar slikte het te makkelijk doelpunten.
3: Ja, ik denk voor alle supporters die niet voor Charleroi of Union zijn, zijn wel een leuke wedstrijd, 5 doelpunten. Maar ja, dat is wel frustrerend. Ik denk, we spelen een goede wedstrijd, vooral in de eerste helft. Maar ik denk als we het met 2-1 in de helft gaan, gaat het wel een verschil maken. Maar zo, ja, krijgen we doelpunten die we nooit mogen krijgen. Als je 3 krijgt tegen Union, is het moeilijk om te winnen.
1: Door deze overwinning springt Union voorlopig naar de leiding in het klassement. Charleroi blijft gedeeld tweede. En op dit moment is de wedstrijd tussen KV Mechelen en Westerlo nog aan de gang. Met nog enkele minuten te spelen staat het er 0-3 voor Westerlo. En in de Ronde van Spanje wordt de rit van morgen naar aankomstplaats Córdoba ingekort. Door de verzengende hitte treedt het zogenoemde Extreme Weather Protocol in actie, waardoor de renners 110 kilometer moeten afleggen in plaats van de voorziene 189. In Córdoba en het zuiden van Spanje worden temperaturen de verwachte volgende dagen van rond de 40 graden. De rit van vandaag werd gewonnen door de Duitser Marco Brenner en Rick Mas blijft leider in die Vuelta. En geen extreme hitte meer bij ons, al krijgen we wel een mooie en heldere nacht bij 11 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook. En dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 9 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een btw-verhoging, dat zegt de organisatie, bij de start van het nieuwe politieke jaar en de start van de begrotingsbesprekingen. De federale regering moet de volgende weken op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een btw-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Voor VOCA is zo'n verhoging alleen maar mogelijk als er ook gekeken wordt naar de automatische loonindex. Dat zegt CEO Frank Peks.
2: Als de regering eraan zou aan denken om de btw te hervormen, dan moet je dit samen zien met een hervorming van het indexmechanisme. Het kan niet zijn dat de factuur finaal volledig belandt bij ondernemingen. Die twee gaan hand in hand. Als je iets doet in btw, dan moet je ook even kijken naar de effecten op inflatie. En uiteindelijk die hogere inflatie zal leiden tot hogere lonen en die betalen ondernemingen. Dus die twee moeten samen bekeken worden.
1: De dodental na de schipbreuk van een ferry vorig weekend voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Vanmiddag is nog een lichaam geborgen. Er zijn nog steeds 15 opvarenden vermist. Het is nog niet duidelijk wat de ferry die op weg was naar Turkije heeft doen kapseizen. Kort na de ramp konden 237 opvarenden gered worden. Het wrak van de overzetboot ligt op de zeebodem ondertussen op een diepte van meer dan 500 meter. Sport in Brussel is de tweede en laatste avond van de Memorial van Damme aan de gang. Bert Sterks, jij bent in het Koning Boudewijn Stadion. Gisteren was het al een topavond. Ligt het niveau vanavond ook hoog?
3: Zeker en vast, met alweer 5 meetingrecords en 3 beste wereldjaarprestaties is de tweede dag van de Memorial meer dan goed begonnen. Op de 5000 meter liep Ballew uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend ook op de 1500 meter, terwijl de Amerikaan Bednarek zijn snelste 200 van een week geleden evenaarde in 19 seconden 62 honderdste. In het kogelstoten deed de Jamaicaan Campbell dan weer de verste worp van het jaar. De Belgen presteren dan weer matig. Merel Maas en Afitiam liggen al uit de hoogspringcompetitie. 1,84 meter was hun beste sprong. En straks volgt het duel op de 800 meter vrouwen tussen de Europese kampioen Werro en Femke Broedersbol.
1: Dankjewel, Bert. En dan gaan we ook nog kort naar Luik voor de voetbalmatch tussen Standaard en Antwerp met Tom Boudeweel. En Tom, uiteindelijk ook met Antwerp supporters.
4: Ja, vandaag gehoord dat ze er toch mogen bij zijn. Dus niet in het centrum gesignaleerd, maar hier gewoon op de bezoekende tribune. En ze hebben al een geanimeerd openingskwartier gezien met één grote kans voor hun neus, voor Thibaut Somers. Maar een prima redding van de standaarddoelman Epolo. Het is een beginfase met heel veel tempo, heel veel energie, maar voorlopig nog zonder doelpunten. 0-0.
1: Ja, dankjewel Tom. In Sint-Truiden-la-Louvière staat het momenteel nog 0-0 ook. Eerder vanavond won Westerlo met 0-4 op het veld van KV Mechelen. Vanavond en vannacht rustig en helder en rond 11 graden. Morgen droog en vrij zonnig en dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 10 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog steeds en blijft er waakzaamheid geboden om opflakkeringen te vermijden. Momenteel worden er ook 2 blussystemen getest. Het gaat om een soort van sproeisysteem waarbij een leiding over een lengte van 1800 meter zo'n 2000 liter per minuut nog de bodem over de bodem verspreid. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in België ooit. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een btw-verhoging. Dat zegt de organisatie bij de start van het nieuwe politieke jaar. De federale regering moet de volgende weken op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een btw-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Voor VOCA is zo'n verhoging alleen maar mogelijk als er ook gekeken wordt naar de automatische loonindex. Dat zegt topman Frank Peks.
2: We zijn geen fan van een btw-verhoging, omdat uiteindelijk finaal de factuur van een btw-verhoging bij de onderneming zal liggen. Wij kennen in België het principe van de automatische loonindexering en dat betekent bij oplopende inflatie dat uiteindelijk ook automatische lonen zullen worden geïndexeerd en die worden betaald door ondernemingen. Dus als men denkt aan een verhoging van btw, gaat men automatisch ook oog moeten hebben voor dat indexmechanisme om op die manier ook wel de competitiviteit van ondernemingen te beschermen.
1: Bij een brand tijdens een bruiloftsfeest in Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. Er zijn ook heel wat gewonden. Een aantal van hen is er erg aan toe. Het vuur brak uit in een feestzaal in de stad Lingwala, niet ver van de hoofdstad Kinshasa, toen er dus een bruiloftsfeest aan de gang was. Wat het vuur veroorzaakt heeft, moet verder onderzoek aan het licht brengen. En het sportblok beginnen we met tennis, want op de US Open heeft Alexander Bloks voor een stunt gezorgd. Hij klopte zo net de nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. 6-7, 6-3, 6-0 en nog eens 6-3. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Bloks zich weet te plaatsen voor de 8e finales nu op een Grand Slam toernooi. Cobolli verloor onlangs ook nog de finale van Roland Garros. In Brussel is de tweede en laatste avond van de 50e jubileumeditie van de Memorial van Damme, zo net afgelopen. Bert Sterks vanuit het Koning Boudewijnstadion. Wat is de balans van deze tweede avond?
3: Die is goed. 3 beste wereldjaarprestaties en 8 meetingrecords. Ook de tweede avond mocht er dus zijn. Om de 5000 meter liep Balij uit Bahrein, de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat tot haar eigen verbazing op de 1500 meter. Terwijl de Amerikaan Bednarek zijn snelste 200 meter van een week geleden evenaarde in 1962. In het kogelstoten deed de Jamaicaan Campbell dan weer de verste worp van dit jaar. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. De Zwitserse Werro haalde het nipt voor Femke Broeders-Bol, die wel eens alsmaar dichterbij Werro komt. Masai Russell en Alessandro Santos maakten hun favoriete rol op de horde waar. De Belgen presteerden vanavond matig.
1: Dankjewel Bert. En in het voetbal is de wedstrijd tussen Standaard en Antwerpen aan de gang. Tom Bouwweel, jij volgt die wedstrijd in Luik. Hoe staat het daar?
4: Nog altijd 0-0. Er zijn al een paar kansen geweest. Een paar grote. 2 voor de thuisploeg en eentje voor Antwerp. Maar ze hebben nog niet kunnen scoren. In de eerste helft was het een gelijkopgaande beginfase. Maar dan stond daar het initiatief genomen met een aantal goede pogingen. De beste kans voor Nguyené. En de jonge Cameroener had ook een goede poging tegen de onderkant van de lat na de pauze. En voor Antwerp moeten we al helemaal teruggaan naar het begin van de wedstrijd voor die grote kans van Thibaut Somers. We wachten dus op doelpunten hier op het Sclessin. Voorlopig nog altijd 0-0.
1: Dank voor de update, Tom. En ook Sint-Truiden en La Louvière spelen momenteel tegen elkaar. Daar is het 2-0 voor Sint-Truiden. Eerder vanavond won Westerlo met 0-4 bij KV Mechelen. Een rustige en bijna heldere nacht straks. Temperaturen rond 8 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer en dan nog wat warmer tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

but I could not see. And I don't wonder, as a wayward soul.

0: Classics.
1: Radio 1. 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Moskou zijn de gesprekken tussen president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner afgelopen. Ze bespraken een Amerikaans voorstel om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen hebben Witkoff en Kushner een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in de hoofdstad Kiev. En dat is voor het eerst dat de gezanten in Oekraïne zelf op bezoek gaan. In Rusland daarentegen waren ze al verschillende keren. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van het land. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. In meer dan 20 steden in de regio werd vandaag betoogd tegen die AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. Deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
2: Natuurlijk persoonlijke angst, da ich selber Migrant bin. Ich komme nicht aus Deutschland, ich bin hier nicht in Deutschland geboren. Was die AfD macht, ist halt auch etwas gegen mich, gegen Menschen wie mich.
1: Ik ben vooral bang, zei de man. Op de US Open Tennis heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de achtste finales. Blok klopte vanavond het vijfde reekshoofd daar in New York, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Blok zich weet te plaatsen voor de achtste finales op een Grand Slam toernooi. Dit weekend werd in Brussel de Memorial van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van deze jubileumeditie krijg je van Bert Sterks.
3: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
1: En in het voetbal heeft Standaard met 1-0 gewonnen van Antwerp. Door deze zege springt Standaard voorlopig naar de 5e plaats in het klassement. Volgens verdediger Ibe Houtekiet was het goed dat Standaard pas in het slot kon scoren.
4: We hebben echt veel energie gebracht. En weet je, misschien, ik mag het niet te luid zeggen, maar misschien is het goed dat we niet hadden gescoord in de eerste helft. Want dan hadden we echt bleven die klik hebben van door te pushen. We hebben soms die neiging als we in de eerste helft scoren dat we een beetje achteruit kruipen, zoals ik al zei. Misschien was het wel goed vandaag, misschien was het voorbestemd dat we beter nog niet hadden gescoord in de eerste helft, maar wel in de tweede helft.
1: Sint-Truiden won vanavond vlot van La Louvière, 4-0 werd het daar. Een rustige en bijna heldere nacht straks, temperaturen rond 8 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Moskou zijn de gesprekken tussen president Poetin en Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner afgelopen. Tijdens een gesprek van zo'n 3 uur vanavond bespraken ze voorstellen om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Zondag hebben Witkov en Kushner een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in de hoofdstad Kiev. Het is voor de eerste keer dat de twee naar Oekraïne zelf trekken. In Rusland waren ze daarentegen al verschillende keren. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog steeds en blijft er dus waakzaamheid geboden om opflakkeringen te vermijden. Momenteel worden er ook 2 blussystemen getest. Het gaat om een soort van sproeisysteem waarbij een leiding over een lengte van zo'n 1800 meter 2000 liter per minuut op de bodem wordt verspreid. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in België ooit. Zondag zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. Net als de andere partijen hield de AfD vanavond nog een laatste campagnebijeenkomst. Voorman Ulrich Siegmund vindt het een noodzaak om de migratie anders te oriënteren.
2: Wir möchten die Migration wieder neu ordnen. Wir möchten endlich trennen zwischen einer illegalen Einwanderung, zwischen Leuten, die unser System ausnutzen und zwischen Leuten, die gerne mit anpacken wollen, die im Rahmen unserer strengen Gesetzgebung, wenn wir sie mal einhalten würden, hierher kommen.
1: In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Dat is een vergelding op een eerdere Iraanse aanval op een Amerikaans marineschip. Een van de tankers lag bij het eiland Karg, dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export. Vanavond heeft Iran dan weer opnieuw vergeldingsaanvallen uitgevoerd op olieinstallaties in de regio die een link met de Verenigde Staten zouden hebben. Dit weekend werd in Brussel de Memorial van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van deze jubileumeditie krijgt u van Bert Sterks.
3: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
1: In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen. Verslag van Tom Boudeweel.
4: 9-9 voor Standaar, nog altijd ongeslagen ook. En in de bovenste regionen van het klassement. Dankzij een penaltygoal van Ayensa, een kwartier voor tijd. Zijn 4e doelpunt al dit seizoen. Standaar bracht veel energie. Antwerp ging er aanvankelijk in mee, maar moest daarna terug. De thuisploeg dreigde een paar keer en Gwenne miste de grootste kans. Somers ook aan de overkant. Na de pauze waren er minder mogelijkheden. Standaar won uiteindelijk verdiend door een strafschop. De gelijkmaker van Somers werd van de lijn gehaald. En zo 1-9 voor Antwerp, net voor de duels tegen Club Brugge en Union.
1: Sint-Truiden versloeg La Louvière met 4-0 en Westerlo ging vanavond met dezelfde cijfers winnen op het veld van KV Mechelen. Een rustige en bijna heldere nacht. Temperaturen rond 8 graden. Zondag droog en vrij zonnig ook. En dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een goeie avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en twee Amerikaanse gezanten is afgelopen na 3 uur. Dat melden Russische staatsmedia. Jared Kushner en Steve Witkoff spraken in Moskou met Poetin over de oorlog in Oekraïne. Die oorlog duurt nu al meer dan 4 jaar. Het Kremlin noemt het gesprek eerlijk en constructief. Er zouden enkele ideeën besproken zijn om tot een akkoord te komen. De Amerikaanse gezanten reizen nu door naar Kiev. Dat is voor het eerst sinds het begin van de oorlog. En er is een primeur in de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
2: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
3: Wow, that's incredible to hear.
1: Dat waren de ingenieurs van het Duitse privébedrijf Isar Aerospace. De lancering gebeurde vanop de Noorse lanceerbasis Andøya, boven de Poolcirkel. Europa wil zo minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor satellietlanceringen. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij een raket neerstortte en ontplofte. Op het WK G-wielrennen in het Amerikaanse Huntsville heeft Ewout Vromant het brons veroverd in de tijdrit van de MC2-klasse. De 42-jarige Oost-Vlaming moest in een chrono van 18 minuten en 22 seconden enkel 2 Fransen laten voorgaan. Vromant pakte de voorbije jaren ook al 2 keer het goud en 2 keer brons op het WK tijdrijden. Maandag rijdt hij nog de wegrit. Julie de Bok werd bij haar WK-debuut 7e in de tijdrit van de WC4-klasse. In het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penaltydoelpunt van Eckert Ayensa. Standaard blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0-zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten na een 0-4-nederlaag tegen Westerlo. Op de US Open tennis heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de 8e finales. Bloks klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Bloks zich weet te plaatsen voor de 8e finales op een Grand Slam. Blijven vechten, dan lukt het wel, zegt hij.
4: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm. And I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball and it paid off today.
1: Het weer, een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden. We krijgen een droge en vrij zonnige dag tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer, nog warmer dan tot 29 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Een goede nacht. Het is 2:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een grote natuurbrand. Het vuur heeft intussen een gebied van 105 hectare verwoest. De brand ontstond woensdag in de Vallée d'Aspe, in een berggebied dicht bij de grens met Spanje. Door het steile terrein heeft de brandweer het moeilijk om het vuur te blussen. Daarom wordt nu bewust extra gecontroleerde branden aangestoken op de bergkam om de vlammen geen brandstof meer te geven. Zo hopen ze het vuur trager te doen uitbreiden. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Dat is een vergelding op een eerdere Iraanse aanval op een Amerikaans marineschip. Een van de tankers lag bij het eiland Karg, dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export. Gisteravond heeft Iran dan opnieuw vergeldingsaanvallen uitgevoerd op olieinstallaties die een link met de Verenigde Staten hebben. Sport. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaar blijft bovenaan in de stand en volgt nu op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag vond Antwerp-speler Thibaut Somers.
2: We hebben een nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen hadden dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om mijn penaltyhol terug naar huis te keren.
1: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0-zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan hangen met maar 2 punten na een 0-4-nederlaag tegen Westerlo. Dit weekend werd in Brussel de Memorial van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van de jubileumeditie krijgt u van Bert Sterks.
3: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij winnares Wero uit.